0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Dit

0: toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het noorden van Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Die hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Online zijn ingestorte gebouwen te zien. Interim-president Delcy Rodríguez roept op tot samenwerking om mensenlevens te redden. Alle hulpdiensten organiseren zich nu ook om zo snel mogelijk overlevenden van onder het puin te halen.
2: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento.
1: De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 tot 100.000 doden. De VS stuurt al meteen hulp naar Venezuela. In Frankrijk zijn 5 mensen in isolatie geplaatst nadat ze op dezelfde vlucht zaten als een arts die positief test op ebola na zijn terugkeer uit Congo.

0: Franse minister van Volksgezondheid vertoonde de arts geen symptomen toen hij aan boord ging van het vliegtuig naar Parijs. Frankrijk is daarmee het eerste land buiten Afrika dat sinds de nieuwe ebola-uitbraak een bevestigde besmetting registreert. De gezondheidsautoriteiten volgen de situatie nauwgezet op. Het Verenigd Koninkrijk wil de olie van een onderschept schip uit de Russische schaduwvloot verkopen. De opbrengst zou dan dienen voor militaire steun aan Oekraïne. Het schip is onlangs tegengehouden in het kanaal voor mogelijke schending van sancties tegen Rusland. De tanker ligt nu aan de Britse zuidkust in afwachting van verder onderzoek. Op het WK voetbal steunt Hugo Broos met Zuid-Afrika. Dat heeft zich geplaatst voor de 16e finales. Zuid-Afrika versloeg Zuid-Korea met 1-0. Gastland Mexico won met 0-3 van Tsjechië en stoot ook door. Marokko klopte Haiti met 4-2 en heeft zich als tweede ook geplaatst. En Brazilië is groepswinnaar na 0-3 zegen tegen Schotland. Neymar maakte zijn comeback met een invalbeurt, maar Vinicius Junior bleek de held met 2 goals. De Belgische volleybalmannen hebben net niet kunnen stunten tegen Polen in hun 5e wedstrijd van de Volley Nations League. De Red Dragons verloren na een 5-setter. Ze blijven zo op de 12e plaats in de voorlopige tussenstand. Het is een tropische donderdag met temperaturen tot 37 graden en veel zon. Morgen mogelijk 40 graden.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale alle dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen. Zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis.

Hans Snoek, jouw tranen die komen veel te laat. Goedemorgen, morgen. Het is weer snikwarm, snikheet. Het is echt niet te doen die laatste dagen. Zoek maar ergens verkoeling. Welkom erbij hier bij het Muziekpaleis bij Nova op deze donderdag.

We gingen terug naar 85 hier bij Nova Silent Circle met Touch in the Night. Zegt dat wel, Luc? Is het leven niet mooi? In elk geval warm deze dagen.

Luxeno, is het leven niet mooi? Ja, waarom eigenlijk had het morgen zo heet worden? David Dennehauer van KMI legt uit waarom het morgen dus extreem warm wordt op sommige plaatsen. Er komt wind vanuit de Ardennen waar het zeer droog en warm is. Die lucht zakt van de Ardense heuvels naar richting Luik en Limburg en daardoor gaat die lucht samengedrukt worden. Denk aan het oppompen van een band met een fietspomp. Daarna is die pomp warm en dat effect dat ga je dus ook voelen morgen in Luik en Limburg. Het kan dus daar extreem 40 graden worden.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Jan Bakker.

De allereerste zaterdag maart in Sint-Niklaas komend weekend wordt dus toch afgelast. De stad gaat de markt annuleren om de bezoekers en de marktkramers te gaan beschermen tegen de hitte. De donderdagmarkt eindigt dus 2 uur vroeger om 11 uur in plaats van om 1 uur. Koos Albertsen, Carol, ik wil altijd bij jou zijn.

Koos Albertsen, Karel, ik wil altijd bij jou zijn. Radio Nova, eigenzinnig en anders, iedere dag weer. Van maandag tot en met vrijdag, het Muziekpaleis. Tussen 9 en 11 uur. Dat happy feeling.

We hingen al terug naar 2015 met de Romeo's. Kaartje in mijn hart. Denderleeuw die gaat samen met de buurgemeente Liedekerke in Vlaams-Brabant een huisartsennoodpost gaan oprichten. Daar zullen de inwoners die geen vaste huisarts hebben 2,5 dagen per week op consultatie kunnen. Zowel Denderleeuw als Liedekerke hebben huisartsen dus tekort. De huisartsennoodpost komt in een woonzorgcentrum op de grens tussen beide gemeenten.

Niels Leeman met voor mij geen slingers aan de wand. Laten we het nog wat warmer maken. De temperatuur nog een beetje gaan opdrijven. Robert Gray, ja.

vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova. Radio Nova.
2: Jan Bakker.

Dankjewel, dankjewel. Danny erover, een haar verhaal. Strakjes natuur. Ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Deze zwoele donderdag. You

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen. Zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Jan Bakker.
3: This is a journey into sound.

Frank Verkooijen met Mega Party Mix. Welkom in het tweede gedeelte. Het muziekprijs hier bij Nova. Dit is Stone Shuts met de Mona Lisa.

Huis Piero met een Queen for Tonight uit 63. In Overijse is de proxy de Reize op de Hoelaarse Steenweg het slachtoffer geworden van een dief in een rolstoel. Dat schrijft Leuven Actueel. Het wordt ook bevestigd door de lokale politie. Op de camerabeelden is te zien hoe een vrouw met één been een tiental luchtverfrissers buitsmaakt en nadien de vlucht neemt.

Dat zomerlied van Gerry Hegger. Ja, heel Europa die kreunt onder de hitte. Maar in Frankrijk worden dus wel echt records gebroken en verpulverd met 6 tot 7 graden. Nog nooit eerder ergens ter wereld zoiets gezien.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

I Just Heard Dean Stevens Hands in 1962. Amore, amore met Hans Somers hier bij Nova. De Grande Amore.

hjertelijke tijd in met Hans Zomers. Isabella, begin de jaren 90 dansen voor jou.

Dina Heesbeen, de NAVO heeft de Verenigde Staten laten vallen in de oorlog tegen Iran, zo zegt president Trump. Tijdens een bezoek van de NAVO-baas Mark Rutte aan het Witte Huis. Trump zegt dat hij teleurgesteld is onder meer van Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Voor Rutte zelf geeft hij dus wel lovende woorden. Als iemand anders in deze positie zat, hadden we vandaag zelf niet samengezeten.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
2: Jan Bakker.

maar ook niet te dicht, want ze geven zo van die warme temperaturen. Jennifer Berthe met Deze Nacht, dan blijf ik bij jou. Die grote hits, en dan hebben we het zeker over deze meneer. Cliff Richard, Sir Cliff Richard, excuseer. Dreaming.

980 Cliff Richard met Dreaming. Zeg graag tot morgen, 9 uur ben ik terug van de partij. Hier voor het Muziekpaleis bij Nova. Zometeen komt Ruud van Opstal eraan in zijn korte broek.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het KMI schaalt de waarschuwingscode voor morgen op naar rood in de provincies Limburg en Luik. Volgens de huidige weermodellen kan het daar liefst 40 graden worden. Het is nog maar de derde keer ooit dat code rood zal gelden in ons land. Het gaat om een waarschuwing. De overheid neemt geen extra maatregelen. Ze raadt de bevolking wel aan om veel water te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht en extra waakzaam te zijn voor kwetsbare groepen. Zoals kinderen en ouderen. CD&V wil dat er een verplicht babyalarm komt in auto's om te voorkomen dat er nog kindjes onopgemerkt achterblijven. Dat is in het verleden al meermaals fataal afgelopen. Het alarm komt op het kinderzitje en werkt op basis van het gewicht. Als de deur van de auto dichtgaat terwijl het kindje nog in de wagen zit, gaat er meteen een alarm af bij iedereen die op het systeem is aangesloten. Het alarm kost nog geen 60 euro en is in Italië al verplicht. De vakbonden waarschuwen dat niet alle buschauffeurs zich houden aan de opgelegde rij- en rusttijden. Het gaat vooral om chauffeurs die naast hun vaste voltijdse job nog rijden voor een ander vervoersbedrijf. Ze slapen vaak te weinig en kunnen daardoor anderen en zichzelf in gevaar brengen op de weg. De vakbonden pleiten voor meer en gerichtere controles. In Venezuela is de noodtoestand van kracht na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. Die hebben al aan zeker 32 mensen het leven gekost. Ruim 700 bewoners raakten gewond. Het gaat nog om maar een voorlopige balans. De geologische dienst vreest voor tienduizenden slachtoffers. De bevingen hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn ook al 20 naschokken geregistreerd. Verschillende buurlanden hebben al hulp beloofd. Alle niet-essentiële activiteiten zijn geschrapt en scholen blijven dicht. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De maxima kunnen klimmen tot 37 graden. Aan zee is het heel wat aangenamer met zo'n 25 graden. Morgen wordt het in het binnenland nog warmer en nemen de kansen op onweer gevoelig toe. Vanaf zondag gaat de temperatuur geleidelijk wat naar beneden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: De zomer wordt nog heter. Met Ruud van Opstal.

Ja, we hadden het jullie beloofd dat we hem zouden draaien. De nieuwe single voor Danny de Rover. Waar zijn al de mooie jaren? Wel, we hebben dat gedaan. Bij deze. Hey, goedemorgen allemaal. Ja, ik had eigenlijk een klein beetje... Ja, in gedachten van... ik ga naar mijn studio en het zal daar wel lekker

een klein beetje wind te krijgen. Ik heb hier wat water staan en dergelijke. Dus ik denk dat we de komende uren er wel tegen een aan kunnen volgen. Het draaien van de allerleukste muziek. En dat doen we natuurlijk dagelijks hier ook op de radio. Al gaat het vanmiddag richting de 39 à 40 graden. We gaan toch dit programma doen. We gaan er proberen wat vrolijks van te maken. We gaan fijne muziek voor jullie draaien. En straks aan 12 uur draaien wij uiteraard onze plaat van de dag. En hebben we Gerda heel even op bezoek voor de quote van de dag. Dus ik ga zo meteen ook nog een plaat draaien op verzoek van een luisteraar. Dus er komt redelijk wat op jullie af. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Aan tafel.

Ja, wat een klassieker, hè? Wat een fijne plaat hier op de radio. Die welgekende zomersproetjes uiteraard van Rocco Granata. Ja, Gerda kwam hier net nog de studio binnen gekrost, alwal gekrost. Het ging allemaal heel rustig aan en gelijk heeft ze. En ze vertelde me, Ruud, er is nog een verzoekplaat verschenen op onze Facebookpagina, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Jos Klaassen, Jos die stuurde een bericht. Goedemorgen, zou het mogelijk zijn om nog een of dat hij nog een plaat komt aanvragen. Wel, beste Jos, natuurlijk kan dat. Hij vroeg om het nummer van Relax van Frankie Goes to Hollywood. Het lijkt voor hem wel te passen met deze temperaturen. Inderdaad, Relax. Relax op de radio, al is dit wel een lekker pittig nummer. We gaan het toch draaien. Frankie Goes to Hollywood van heel lang geleden en Relax. Relax.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Etienne Alvarez, zegt het jullie wat? Mij in ieder geval niets. Maar dat maakt het eens zo interessant om dan die muziek toch ook een keertje te draaien hier op de radio. De wat minder bekende artiesten, inderdaad, zij vinden allemaal hun weg hier naar Radio Nova. Nogmaals, Etienne Alvarez dus, en wist jij ook dat? Maar het is ondertussen alweer een jaartje of 3 geleden. Afgelopen zondag vertelde ik tegen Gerda van Gerda, we moeten zomerse muziek draaien op onze radio wel. En toen kwam zij meteen met deze plaat op de proppen. En het klopt allemaal wel, hè. De zee op de achtergrond, zwoele temperaturen. En dan denken we natuurlijk meteen aan de Kumbai Dance Band, The Sun of Jamaica.

Ik zou het eigenlijk eens moeten nakijken. Want terwijl dat ik dit nummer aan het draaien ben op de radio, bedenk ik me plots dat hij volgens mij een nieuwe plaat uit heeft. Ik ga dat bekijken en we gaan die de komende dagen vast en zeker nog wel draaien hier op de radio. Maar dit was dus David van Dijk.

Deze boterbloem die gaat opstappen. Klazina hier. Ik vond het wel vrolijke muziek. Vrolijk Nederlandstalig. Ja, het geeft een heel goed gevoel. Goedemorgen allemaal. Mochten jullie net jullie radio aanzetten. Lunchen op de donderdag bij Radio Nova. Ik moet zo meteen nog een plaat draaien van Michael Jackson. Ik ga dat doen. Binnen enkele ogenblikken. Eerst deze klassieker. En dat allemaal van Live Garrett.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

geweldige cocktail kunnen zijn in een lekkere, rustige strandbar. Typical Tropical. Barbados was dat alweer 1975. Ja, we doen daar wat jaren bij. En we komen terecht op de dag van vandaag, 25 juni 2009. Michael Jackson overlijdt op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De King of Pop was een van de meest succesvolste zangers van zijn tijd. Hij wordt al jong beroemd met de Jackson 5 en maakt jarenlang succesvolle muziek. Hij behaalt met zijn liedjes in de Verenigde Staten 13 nummer 1 posities. En willen we van hem een plaat draaien? Hier op de radio. Wel, ik ben gaan zoeken. Ik heb heel veel Michael Jackson. Maar ik kwam uiteindelijk bij dit nummer uit. P.I.T. Oftewel Pretty Young Thing. Michael Jackson bij Radio.

Beste denk ik, hè. Alle zorgen van morgen, leef vandaag. En wat er morgen komt, dat zien we dan wel weer. Hè? Frank van Damme hier op de radio, die trouwens ook op dit moment een nieuwe plaat heeft. We hebben hem hier bij Radio Nova. Komt regelmatig langs. We naderen alweer het einde van het eerste gedeelte. Lunchen met Ruud hier op de donderdag. We trekken nog even naar Nederland. U kent hem vast nog wel. De topper, René Vroeger is zijn naam. Are you ready for loving me? Exact 1990 alweer al. Nights can be

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ruud van Opstal.

Ja, we gaven het vorig weekend hier al mee op de radio. Het belooft een hele grote zomerhit te worden in Nederland. Deze nieuwe single voor Rutger van Barneveld. Hij had het allemaal over zwoele zomernachten. En inderdaad, die komen eraan, hebben we ons laten vertellen van het weekend. Vrijdag op zaterdag, geloof ik, zou de temperatuur niet onder de 25 graden gaan. 'S nachts. Dus ja, dat belooft toch allemaal wel het een en het ander. Hey, welkom terug. Deel 2 van Lunchen met Ruud. Dat wil zeggen, zometeen onze plaat van de dag.

ik hoop dat wij een klein beetje voor verkoeling zorgen. Hè? Hier op de radio doen we door middel van het draaien van de allerleukste muziek. Dat waren Inker en Hamilton, Poetry in Motion. Hier op de donderdag bij Radio Nova, waar we nu tijd en ruimte maken voor onze plaat van de dag. Hij stond vanmorgen op onze Facebookpagina. We draaien hem nu op de radio. Zanger Alex en een zomernacht met jou.

Ja, ik doe het af en toe tussendoor. Hè. Een lekkere verfrissende duik nemen. Ja, je hoorde de plaat van de dag. Hè. Zanger Alex en een zomernacht met jou. En die zomernachten, die komen eraan. Hoor. Vannacht, morgennacht zou de temperatuur niet onder de 25 graden gaan. We hebben de laatste tijd hier bij Radio Nova wat contact met Jimmy Samijn. Vooral Gerda is wat met hem aan het babbelen via de sociale media. En Jimmy, kent u hem? Jimmy van Get Ready, inderdaad. Die Jimmy, en die heeft een nieuwe plaat uit. En hij heeft ons gevraagd, wel, zouden jullie mijn nieuwe single willen draaien op Radio Nova? Wel, we gaan het bij deze doen. Jimmy Samijn dus, en Resist.

nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Het is zijn allernieuwste single. Hij spreidde zijn vleugels uit. Dit was zanger Manuel. Zo af en toe een blikje in Duitsland. Wel, gaan we op dit moment ook doen, terwijl u aan het genieten bent van de lunch. Wel, ik heb muziek gevonden van Cimino Rossi. Vamos, amore mio, vamos.

0: Ja, eentje op zijn Frans. En dat allemaal van Salvatore Adamo. Even kijken. John Terra komt eraan. Maar voordat het allemaal zover is, hebben we nog heel even Gerda op bezoek. Zij brengt voor jullie op deze donderdag alweer al een quote van de dag.
1: Alleen omdat iets tijd kost, wil dat nog niet zeggen dat het niet gaat gebeuren. Geloof erin. Heb geduld en blijf je positief inzetten.

0: je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Holy, ja ja, er zat een heel klein Grieks sfeertje in dit nummer voor Frank Valentino. En hij zong over tussen tempels en theaters. Ja, de middag van Radio Nova op deze donderdag, die is al in volle gang. Dat wil zeggen straks om 2 uur uiteraard ook weer Frank de Groef hier op de radio. En dat allemaal met het programma Into the

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio Nova.

ja, prachtnummer, hè? Engelbert Humperdinck. En dat wel met The Last Waltz. De laatste plaat bijna in het programma hier. We hebben er nog wel een paar. Maar dit was alweer uit 1967. Ja, ik had nog behoefte om nog vlug een plaat te draaien van Niels de Stadsbader. Niels de Stadsbader, die binnen afzienbare tijd de theaters gaat aandoen. Einde 2026, begin 2027. Dus het begint zo stilletjes aan weer op gang te komen. Willen we hem nog eens draaien? Dit is Nooit Alleen.

Ja, als je deze muziek gebruikt tijdens een heerlijke wandeling, dan gaat het heel goed voorbij, hè. These Boots Are Made for Walking, 1965 alweer al, voor Nancy Sinatra, zo moeten we het zeggen. Hey, dit was Lunchen met Ruud voor deze donderdag. Dankjewel om te luisteren. Nieuwe afspraak hebben we natuurlijk weer morgen om 11 uur bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De twee buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een tweede duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerk.

0: daken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
0: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
0: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In het ziekenhuis Sint-Lucas in Gent voeren ze vandaag alleen dringende operaties uit. Het elektronisch patiëntendossier ligt sinds gisteravond plat door het extreem warme weer. Het draait op een server in Parijs en die is oververhit geraakt. Geplande raadplegingen en onderzoeken gaan wel gewoon door. Er waren ook even problemen bij het USA in Edegem, maar die zouden zo goed als opgelost zijn. In Limburg komt de provinciale veiligheidscel straks bijeen naar aanleiding van code rood. Het KMI heeft die aangekondigd voor morgen, omdat het dan tot 40 graden warm kan worden. Dat is ook het geval in de provincie Luik. De cel zal onder meer nagaan of de ziekenhuizen en hulpdiensten voldoende voorbereid zijn. Ze zal ook bekijken of er bijkomende maatregelen moeten komen in gevangenissen en instellingen waar kinderen verblijven en of ze extra water kan laten verdelen. Minder dan 1 op de 3 scholieren in het 6e leerjaar slaagt erin om wiskundige problemen zoals vraagstukken correct op te lossen. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse toetsen die in april en mei werden afgenomen. Voor meetkunde zijn de resultaten veel beter. Daar halen 7 op de 10 leerlingen de eindtermen. En dat geldt ook voor begrijpend lezen. In het rampgebied in Venezuela, dat afgelopen nacht opgeschrikt werd door 2 aardbevingen, verblijven zo'n 170 Belgen. Maar Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen weet van Belgische slachtoffers daar. Het volgt de situatie wel nauwlettend op. De bevingen werden gevolgd door zeker 20 naschokken. Tot nog toe zijn al tientallen doden en honderden gewonden geteld. Maar de autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers nog fors zal oplopen. In de buurt van Alicante is een Belg van 68 gearresteerd na een fatale burenruzie. Hij zou zijn Spaanse buurman van 43 hebben geduwd. Die viel met zijn hoofd op de grond en overleefde dat niet. De 2 buren zouden al jaren ruzie hebben gehad. In de Franse badplaats Biarritz is een vrouw omgekomen nadat een groot stuk van een klif naar beneden stortte. Het slachtoffer was aan het duiken en belandde onder het puin. Een 2e duiker is nog vermist. De zon blijft uitbundig schijnen bij extreem warme temperaturen tot 37 graden in het binnenland. Aan zee is het een pak koeler. Daar kan je genieten van een aangename 25 graden. Morgen wordt het hier en daar nog warmer, met in de provincies Limburg en Luik uitschieters tot 40 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

van harte welkom in de nieuwe aflevering. Iets na de klok van 14 uur hier bij Radio Nova. In het programma Into the Groove. Je hoort de Wim Soetaerts op donderdag namiddag met nummer 1. We gaan mooie platen draaien in het programma tot en met 16 uur. En dat allemaal voor de luisteraar. En ook voor de mensen een goede tip mee te geven. Voldoende drinken. En hou je lichaam koel. We zijn beland in 1989. Samen met Phil Kevin. En die heet dan Come On and Do It. Goedemiddag allemaal.

Deze formatie doet het uitstekend in Duitsland en een kleine Belgelandje. Ik heb het over Club Draai met Hallo Engel. De zon die komt vandaag op om 5:30 en die gaat onder om 22 uur. De maan die komt op om 18:15 en ze gaat onder iets over middernacht. Dat is dan om 2:10. Het is ook vandaag de nationale feestdag in Slovenië en Kroatië. En we zijn beland met BZM. En I'm your Benjamin.

0: taalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.
2: Frank de Groef, je vriend op de radio.

Tommy Sina en Let It Be Me. Wie naar perfectie streeft, zal nooit perfect zijn. En dit is een plaat van Juan Pardo. En

trouwens een heel mooi nummer van de José hier op de radio. Met Wat er mooier. Een mooi meisje heeft haar armband laten repareren en komt hem nu ophalen. Ze vraagt hoeveel kost het, meneer? Een kusje, zegt de man. Oké, mijn opa komt er zo voor af te rekenen. Alle gekheid op een stokje. Dit is muziek van Pierre van Dam.

titel van die plaat in 1973 van de Bay City Rollers en Saturday Night. Ik weet, de mensen trachten naar vakantie, maar langer op vakantie maakt een mens niet gelukkig dan een korte. Als je langer met vakantie bent, lijken de dagen elkaar te vloeien en mis je een vorm van structuur. En weet soms niet meer wat te doen.

0: prettig, betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

populair in Nederland. Ik heb het over Rutger van Barneveld. En overal een feestje. En daar is altijd graag bij. Zometeen krijg je Jonathan te horen met De zon streelt je huid. En dat is een rekening dat je voor jezelf moet nemen. Je huid goed insmeren met factor 50.

Dit eind gaat razendsnel in het programma Into the Groove. Je hoort de Paul Anka uit 1962 dateerde met een stille gitaar en een glas of wine. Ik ben er terug na de klok van 15 uur, maar eerst kijk je nog Henk de Knijf en de Jets met de Guitar King. En dit allemaal bij Radio Nova. Eigenzinnig anders. Goedemiddag allemaal.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het Congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Van harte welkom in deel 2 van het programma Into the Groove. Je hoorde Lindsay met de Sunset. En deze nacht mag eeuwig duren. Als je alles loslaat, kan je andere dingen vastmaken. Het is muziek van Frans Dijs bij Radio Nova. En een kater duurt maar even.
1: Ik hou van

van 2 jaar geleden. Frank Galan met Bianca hier bij Radio Nova. De ene schot tegen de andere schot. Sinds wanneer stotter je niet meer? Sinds ik voor de eerst met Australië heb getelefoneerd. Alle gek.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

is samen met Steve Tielens en De Liefde Kleurt Je Leven. Zometeen Frans Bauer in het programma Into the Groove. Muziek voor elk wat wils. Goedemiddag allemaal. En dat met de Julio Medley.

Je hoort ze hier enkel en alleen, 21 anders, Sonny en Cher met I've Got You Babe. Chef, mag ik vandaag 2 uur eerder stoppen met werken? Mijn vrouw wil met mij gaan winkelen. Daar komt niks van in. Dankjewel, chef. Ik wist niet dat je of van jou kon rekenen.

Deze dame had een grote hit mee te pakken, Anita Meijer. In 1981. Hier op de radio met Why Tell Me Why. Dan vraagt Anders zijn papa, mag ik een euro? Waarom dan? Om een spaarbanker die honger heeft. En we draaien ze hier allemaal voor de luisteraars van de Radio Nova. Eén grote familie met Elvis Presley en The Wonder of You.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

Bouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Planky. Al bestaan 25 jaar. Ik heb het over Zwoep. Met Oog Suzanne hier bij Radio Nova. Een Romein loopt een bar binnen en vraagt om een Martinus. Bedoelt u een Martini? Vraagt de barman. Nee meneer, als u twee drankjes wil, dan zal ik het wel zeggen. Alle gekheid op een sokje. Het is Blaadogo van 2 jaar geleden. Heeft momenteel een grote hit met Rak. Ik heb het over Sam Goris. En die heet dan Arrivederci. Dat doe ik na de klok van 16 uur.

eigen ze nog anders, de Bellemans met Tell Me Why. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot morgen tussen 14 en 16 uur met het programma Into the Groove. En we gaan eruit met de plaat uit 1979 van Earth, Wind and Fire. En die heet dan Boogie Wonderland. Bedankt voor het luisteren en zeker tot morgen. En nog veel luistergenot met de komende collega's hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige

0: Aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
5: Radio Nova.
6: Eigenzinnig.
5: Anders.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Er zijn nu al zeker 164 lichamen geborgen na de twee krachtige aardbevingen in Venezuela afgelopen nacht. Dat aantal zal volgens de autoriteiten nog fors oplopen, want duizenden mensen zijn vermist. Nog eens honderden anderen raakten gewond. In de hoofdstad Caracas stortten tientallen gebouwen in en op heel wat plaatsen is de stroom uitgevallen. De reddingsoperaties zijn volop bezig. Verschillende buurlanden hebben hun hulp beloofd, net als Frankrijk, Spanje en Duitsland. Het gaat om de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar in Venezuela. De Amerikaanse president Trump wil extra geld van het congres voor de oorlog in het Midden-Oosten. In totaal vraagt hij bijna 60 miljard euro. Dat moet onder meer dienen om wapenvoorraden aan te vullen. Daarnaast wil Trump de Amerikaanse boeren te hulp schieten en helpen om de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda aan te pakken. Daarvoor is nog eens 12 miljard euro nodig. In het Mexicaanse Cabo San Lucas zijn 17 mensen gewond geraakt nadat een auto inreed op een groep feestvierende WK-fans. Dat gebeurde nadat het land gewonnen had van Tsjechië in zijn laatste groepswedstrijd. De chauffeur is opgepakt. Hij zou zijn snelheid verhoogd hebben toen hij op de weg een groep supporters tegenkwam. Wat hem precies bezielde is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Aan het pretpark Bellewaerde in Ieper zijn heel wat buschauffeurs vanmorgen gecontroleerd op het naleven van de rij- en rusttijden. Veel bussen brengen in deze hitte kinderen en jongeren naar allerlei bestemmingen en de busbestuurders moeten daarbij een reeks veiligheidsregels respecteren. Het is nog niet duidelijk wat de controleactie precies heeft opgeleverd. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een concert in Minnesota moeten onderbreken omdat hij zich niet goed voelde. Het was het eerste optreden van zijn Sing a Song All Night Long tour. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling moest de zanger verschillende keren gaan zitten. En na de song Three Times a Lady volgde een onverwachte pauze. Pas 40 minuten later kreeg het publiek te horen van een van zijn muzikanten dat de rest van het optreden niet kon doorgaan. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand was met Lionel Richie en wat het incident betekent voor de rest van zijn tournee. De zanger is 77. Het blijft nog even puffen, zweten en braden, behalve aan zee. Daar is het aangenaam vertoeven bij een graad of 25. In het binnenland komt de temperatuur 12 graden hoger uit. Morgen loopt het kwik hier en daar mogelijk zelfs op tot 40 graden. En dat kan later op de dag leiden tot hevig onweer. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Dit is Radio Nova.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook

intermittent in de wonens. Een beetje weggestoken tussen de sparrenbossen ligt een klein kerk. Het is verdeeld in allemaal kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar wint er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feinten. En voor dan de jongen van de neefest, de dien is hier duidgeer. Maar ze is nog niet stond. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zak. En hij zei, kom, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

op de rand. Als je zo'n geweld, dan valt ze maar niet stil. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruim, schiet de vier. Want ze moeten zeggen, je stil, men. Ze wil er zijn aan wilde. En ten eerste lag je stil. Maar zijn vierde, dat is goed niet te zien. En als het s'avonds voorbij haar deur gaat. En als je de licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht. Dan stikte ze handen diep in zijn zak.

Gordon Gever bij. En ze biedt hij 21. En ze kwam ik van de messen alleen tussen de velden op de wereld. En is zag haar. En het paasje is een aan. Dat is nee of dat is nooit paasje. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, zie je hem. Ik had er niets van gemaakt.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat cijfer is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis telde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Stand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is Radio Nova.
2: Eigenzinnig. Anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
0: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Alweer sneuvelt een dagrecord. Vanmiddag stond het kwik bij het KMI in Ukkel al op 34,2 graden. Een flink stuk hoger dan het vorige record uit de zomer van 1976. Ook gisteren sneuvelde dat dagrecord al. En straks zou ook het record van warmste nacht ooit eraan gaan. Het Nationaal Crisiscentrum heeft de voorbije 7 dagen ook 2,37 miljoen B-alerts uitgestuurd. Waarschuwingen in verband met de hitte of onweer. En ook dat zijn is nooit eerder op zulke korte tijd bereikt. In diverse sectoren proberen werkgevers de extreme weersomstandigheden in de mate van het mogelijke op te vangen. Zo zorgt Brussels Airport voor vernevelaars en extra drankpauzes voor zijn personeel. Op het tarmac is het namelijk 47 graden warm. De NMBS beslist intussen geen enkele dieseltrein meer in te zetten. De preventiemaatregel gaat vandaag nog in. Heel wat steden en gemeenten openen ook kerken en geklimatiseerde gebouwen voor de inwoners om er te verkoelen en gratis water te komen drinken. In het buitenland lijkt de hittegolf nog zwaarder huis te houden. In het Verenigd Koninkrijk noteerden hulpdiensten de voorbije 24 uur een historisch hoog aantal interventies voor levensbedreigende noodsituaties en is in diverse ziekenhuizen al noodapparatuur uitgevallen. Klinieken in onder andere Wales en Schotland hebben ook vaak geen airco. In Frankrijk zijn ook al de eerste hittedoden genoteerd. Eén enkel ziekenhuis stelde gisteren al 25 patiënten met een hartstilstand. Ook Nederland kondigt morgen code rood aan, voor het eerst in zijn geschiedenis. En in het voetbal verlaat Wouter Franke STVV om coach te worden in Schotland. Het was al langer duidelijk dat Franke weg wilde uit Sint-Truiden. Al kende de club onder hem een topseizoen met een derde plaats in de eindstand. Franke tekent nu een contract voor 2 jaar bij Heart of Midlothian, nummer 2 van de Schotse competitie. Ook die club speelt voorrondes voor de Champions League. Na het weekend zal het weer zich normaliseren, maar het is nog even doorbijten. Overal, behalve aan zee, geldt code oranje. In Luik en Limburg code rood. Vannacht kan het vooral in de steden tot 27 graden warm blijven. Morgen gaat het kwik richting 39 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de kleine neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Wijnegem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: We maken ons op voor mogelijk de meest tropische nacht ooit. Het kwik daalt niet onder 22 graden en in de steden zelfs niet onder de 27. Het vorige record dateert uit 2015 en staat op 24,4 graden. Ook het dagrecord is donderdag voor de tweede dag op rij gesneuveld. Met 34,9 was het uiteindelijk een volle graad warmer dan in de historisch hete zomer van 1976. In Tremelo in Vlaams-Brabant heeft de politie een autoruit ingeslagen om een baby van 9 maanden te bevrijden uit de wagen. De moeder belde in paniek de hulpdiensten omdat ze door een technisch defect, mogelijk veroorzaakt door de hitte, haar auto niet meer kon ontgrendelen. Het kindje stelt het gelukkig goed. In Kasterlee in de Kempen zijn verschillende mensen ziek geworden na illegaal zwemmen in de Kleine Neten. Ze hebben onder meer last van braken en buikloop. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat stalen nemen in de rivier. Intussen lijkt Frankrijk het zwaarst in de hitteklappen te delen. Daar zijn ook al doden gevallen door de extreme temperaturen en de meeste ziekenhuizen zijn verzadigd en kunnen amper nog extra patiënten opvangen. Parijs verbiedt intussen vanaf vrijdagmiddag ook de verkoop van alcohol, wegens de gevaarlijke combinatie met de volle zon. In Weinigem bij Antwerpen is een dodelijk verkeersongeval gebeurd. Een werknemer van een takelbedrijf dat was opgeroepen voor een in pannen gevallen auto is tijdens de takeling aangereden door een vrachtwagen. De werknemer, een man van 61, is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Door het voorval was de rijbaan urenlang afgesloten. En lage kostenmaatschappij Ryanair schrapt de omstreden familietoeslag aan boord van zijn vluchten. Gezinsleden mogen dus voortaan gratis naast elkaar zitten. Tot nu betaalden ouders met kinderen tussen 2 en 11 jaar een toeslag om zeker te zijn van plekjes naast elkaar. Dat beleid verdwijnt nu onder druk van een Britse marktregulator. Die instantie zegt trouwens het onderzoek verder te zetten, omdat de praktijken die in het verleden zijn gebeurd ook strijdig waren met de wet. Warmer dan ooit tevoren vannacht, daarna een eveneens verzengende vrijdag met aan zee zo'n 30 en in de rest van het land tot 39 graden met Luik en Limburg als zwaarste dobbers. Nog even moed houden, vanaf zondag beginnen de maxima zich stilaan te normaliseren.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat